Dit is Noordzee Gold.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Volgens gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene gaat het om een schending van de gemeentelijke regels die 1 parkeerplaats per woning opleggen. Volgens Christophe Vermeire is dat een gevaarlijk precedent. Het project zorgde ook al voor protest van omwonenden. Voortaan is er in Oostende een veerkrachtwandeling in het bosje. Coördinator gezondheid bij de stad Oostende, Pascal Sibiet.
3: En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
3: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
2: Bouwgroep Versluis is niet onder de indruk van de uitspraak van de rechter in hun zaak tegen Yves Miroir. Ze hadden gevraagd dat er een verbod zou komen op uitspraken door Miroir over de Oosteroever. De rechter ging daar niet op in. Versluis zegt dat het gaat om een voorlopige uitspraak en de eigenlijke rechtszaak pas in januari start. Deze week start in Oostende de opbouw van de Oktober voor. Daardoor worden de markten verplaatst naar de Vindictievelaan. De kermis start vrijdagavond. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

Deze morgen aan de kust een hardnekkige mist. Deze namiddag krijgen we zon en wolkenvelden en maxima rond de 20 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind. Tegen vanavond wordt dat een noordelijke wind. Morgen woensdag zon en wolken en temperaturen tot 21 graden.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. Een man is veroordeeld omdat hij in de inkom van een bankkantoor in Oostende een vrouw probeerde te verkrachten. De feiten van de Marokkaanse Oostendenaar kwamen pas aan het licht toen een bankmedewerker de videobeelden bekeek. De dader kreeg 2,5 jaar cel met uitstel. Vanavond start basketbalclub Oostende zijn Europese campagne in de FIBA Europe Cup. Het Slovaakse Levice is de tegenstander. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500, of 62% meer dan in 2024. Het gaat dan vooral om ongewenst seksueel gedrag, maar ook over psychisch geweld. Annick de Blauwe van het meldpunt.
6: Grensoverschrijdend gedrag komt vaak voor en krijgt ook steeds meer aandacht, onder meer in de media. En tegelijkertijd wordt het meldpunt steeds beter bekend. We krijgen meldingen over heel verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag en die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties.
5: Zoals op school, bij de sportclub en op het werk bijvoorbeeld. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. En ook bij een speciale commissie die oudere zaken behandelt, krijgen ze meer meldingen binnen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak, onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had geplaatst. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Een nieuwe kunstroof in Frankrijk. In de buurt van Lyon is een waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Dali gestolen. Het lag in een klein privémuseum. Het is nog niet duidelijk hoe de diefstal kon gebeuren. Vorige maand werden nog 4 schilderijen van Renoir gestolen uit een museum aan de Côte d'Azur. En zo'n jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het een pak goedkoper. Dat heeft president Trump beslist. Normaal mogen alleen landbouwmachines en zo rode diesel tanken. Maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS. En de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun 4e groepswedstrijd verloren, met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor, maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
7: De eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen.
5: Nog gisteravond klopte Italië-Turkije met 3-1. Onze Duivels staan daardoor 3e in de groep op 1 punt van Italië. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Over een goede maand worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt maar traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig, maximaal rond 22 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en regen bij 22 graden. Donderdag opklaringen en buien en nog maar 14 graden. Vrijdag soms wat lichte regen en 13 graden.
0: Noordzee Gold.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee Gold. Noordzee Gold. He isn't much in the eyes of the world. He'll never make

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oudenburg zal ook voedselbedeling voor huisdieren organiseren. Doelgroep zijn kwetsbare gezinnen. Burgemeester Romina van Horen.
5: Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dan mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voorzorgen, maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
4: De Doe-expo van de Spiekpietjes keert dit jaar terug naar Oostende. De bagatel op de Wellington-renbaan wordt het decor voor deze Sinterklaas-activiteit. Vanaf eind deze maand tot 6 december worden enkele duizenden bezoekers verwacht. In woonzorgcentrum De Ril in Middelkerken zal een bijzondere theatervoorstelling plaatsvinden. Via livestream zal een show met muziek van Frank Sinatra uitgezonden worden. Later worden ook voorstellingen met Marleen Merks en Willy Sommers zo live uitgezonden. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostense gemeenteraad verzorgen. De uitzending wordt iets anders aangepakt, waardoor de camera's automatisch de sprekers volgen. Oostendenaar Jimmy Pauwaard verzorgt de uitzending en zal ook zijn collega's opleiden. In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solar Park, tot op KVDO.
2: Noordzee Gold.

Deze morgen aan de kust een hardnekkige mist. Deze namiddag krijgen we zon en wolkenvelden en maxima rond de 20 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind. Tegen vanavond wordt dat een noordelijke wind. Morgen woensdag zon en wolken en temperaturen tot 21 graden.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Volgens gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene gaat het om een schending van de gemeentelijke regels die 1 parkeerplaats per woning opleggen. Volgens Christophe Vermeire is dat een gevaarlijk precedent. Het project zorgde ook al voor protest van omwonenden. Voortaan is er in Oostende een veerkrachtwandeling in het bosje. Coördinator gezondheid bij de stad Oostende, Pascal Sibiet.
3: En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. Hé. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
3: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
2: Bouwgroep Versluis is niet onder de indruk van de uitspraak van de rechter in hun zaak tegen Yves Miroir. Ze hadden gevraagd dat er een verbod zou komen op uitspraken door Miroir over de Oosteroever. De rechter ging daar niet op in. Versluis zegt dat het gaat om een voorlopige uitspraak en de eigenlijke rechtszaak pas in januari start. Deze week start in Oostende de opbouw van de Oktober voor. Daardoor worden de markten verplaatst naar de Vindictievelaan. De kermis start vrijdagavond. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 1:30 en om 7:00 vanavond gaat in het ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En om 8:00 vanavond voor I Was a Teenage Sex Pistol. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dan nog dit, tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je praktische tips en onafhankelijk advies over energie besparen zonder te renoveren. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal Forum van de Bibliotheek Oostende. Dat was ie voor vandaag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. Een man is veroordeeld omdat hij in de inkom van een bankkantoor in Oostende een vrouw probeerde te verkrachten. De feiten van de Marokkaanse Oostendenaar kwamen pas aan het licht toen een bankmedewerker de videobeelden bekeek. De dader kreeg 2,5 jaar cel met uitstel. Vanavond start basketbalclub Oostende zijn Europese campagne in de FIBA Europe Cup. Het Slovaakse Levice is de tegenstander. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Het parket onderzoekt mogelijke seksuele afpersing op het dark web. ALN ontdekte dat meer dan 10.000 vrouwen daar het slachtoffer van zijn. Mensen kunnen voor €250 online inloggen en de naaktbeelden bekijken. Slachtoffers die hun foto's weg willen, moeten ook betalen. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
6: Het is echt belangrijk dat mensen aangifte doen van dit soort feiten. Het helpt onze onderzoekers. Het geeft ons ook de kans om onderzoeken te openen als er Belgische slachtoffers zijn. Het is schaamtelijk als je slachtoffer bent. Maar weet dat jij niet in fout bent als je in beeld hebt doorgestuurd. Het zijn de mensen die het verspreiden, die strafbare feiten plegen.
5: De politie raadt slachtoffers aan om nooit te betalen, want de kans bestaat dat je je geld kwijt bent zonder dat er iets gebeurt. Ons land krijgt binnenkort een eerste alcoholpoort. De slagboom aan een parking gaat dan pas open na een negatieve ademtest. De eerste alcoholpoort komt in Hasselt om het systeem te testen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
7: We zien dat er nog veel ongevallen gebeuren met mensen die gedronken hebben. We hebben in Zweden correct gezien. Chauffeurs zien de slagboom bij de uitrit pas omhoog gaan nadat ze een negatieve ademtest hebben afgelegd. Maar iedereen moet toch beseffen, als je te veel gedronken hebt, dat je een gevaar bent voor iedereen.
5: Als het project in Hasselt werkt, wil Kruk het uitbreiden. Het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde ongeveer 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen toch in. Daarbij viel volgens Russische bronnen zeker 1 dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. De mist verdwijnt en de zon komt erdoor bij 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 23 graden.
3: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel, bij die die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold.

De wandeling voor de dag tegen kanker wordt georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Op donderdag 15 oktober. Ze verzamelen om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Het is een korte begeleide wandeling in het bosje. Inschrijven kan via de website van FICA. De wandeling eindigt om 11:30 met een gezellig koffiemoment.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oudenburg zal ook voedselbedeling voor huisdieren organiseren. Doelgroep zijn kwetsbare gezinnen. Burgemeester Romina van Horen.
5: Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen, maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
4: De Doe-Expo van de Spiekpietjes keert dit jaar terug naar Oostende. De bagatel op de Wellington-renbaan wordt het decor voor deze Sinterklaas-activiteit. Vanaf eind deze maand tot 6 december worden enkele duizenden bezoekers verwacht. In woonzorgcentrum De Ril in Middelkerke zal een bijzondere theatervoorstelling plaatsvinden. Via livestream zal een show met muziek van Frank Sinatra uitgezonden worden. Later worden ook voorstellingen met Marleen Merks en Willy Sommers zo live uitgezonden. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostense gemeenteraad verzorgen. De uitzending wordt iets anders aangepakt, waardoor de camera's automatisch de sprekers volgen. Oostendenaar Jimmy Pauwaard verzorgt de uitzending en zal ook zijn collega's opleiden. In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Noordzee. Gold. Ouderwetse radio.

Thomas Smit komt met de try-out van zijn nieuwe show, Typisch Thomas, naar Viamundo op zaterdagavond 12 december. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-koppelteken-oostende.be.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Volgens gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene gaat het om een schending van de gemeentelijke regels die 1 parkeerplaats per woning opleggen. Volgens Christophe Vermeire is dat een gevaarlijk precedent. Het project zorgde ook al voor protest van omwonenden. Voortaan is er in Oostende een veerkrachtwandeling in het bosje. Coördinator gezondheid bij de stad Oostende, Pascal Sibiet.
5: En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
5: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Bouwgroep Versluis is niet onder de indruk van de uitspraak van de rechter in hun zaak tegen Yves Miroir. Ze hadden gevraagd dat er een verbod zou komen op uitspraken door Miroir over de Oosteroever. De rechter ging daar niet op in. Versluis zegt dat het gaat om een voorlopige uitspraak en de eigenlijke rechtszaak pas in januari start. Deze week start in Oostende de opbouw van de Oktober voor. Daardoor worden de markten verplaatst naar de Vindictievelaan. De kermis start vrijdagavond. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.
7: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
8: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
7: Je ne sais plus comment te dire.
8: Rien que des mots.
7: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 1 uur 30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En om 8 uur vanavond voor I Was a Teenage Sex Pistol. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dan nog dit, tijdens een gratis infosessie vanavond om 7 uur krijg je praktische tips en onafhankelijk advies over energie besparen zonder te renoveren. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal Forum van de Bibliotheek Oostende. Dat was ie voor vandaag, nog fijne dag. Blonde.

Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

0: zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij

Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel gauw kwaad. Maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. Een man is veroordeeld omdat hij in de inkom van een bankkantoor in Oostende een vrouw probeerde te verkrachten. De feiten van de Marokkaanse Oostendenaar kwamen pas aan het licht toen een bankmedewerker de videobeelden bekeek. De dader kreeg 2,5 jaar cel met uitstel. Vanavond start basketbalclub Oostende zijn Europese campagne in de FIBA Europe Cup. Het Slovaakse Levice is de tegenstander. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulsen, born in 1944. In Tienen, Belgium. He is a professor of the University of Wisconsin, Madison, USA.
6: Een Belg heeft de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen. Het gaat om professor Francis Hulsen. Hij is 82 en geeft les in de VS, maar studeerde af aan de KU Leuven. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit waarom Hulsen de prijs krijgt.
7: Hij heeft ervoor gezorgd dat we neutrino's, dat zijn eigenlijk spookdeeltjes die door ons heen reizen, dat we die kunnen vangen in ijs op Antarctica. En daardoor hebben we een heel nieuwe manier gecreëerd om naar het heelal te kunnen kijken dankzij hem.
6: Met de Nobelprijs krijgt Hulsen ook zowat 1 miljoen euro. Hij is de 12e Belgische Nobelprijswinnaar ooit. De vorige was 13 jaar geleden. François Englert in diezelfde categorie. Een staking bij de lijn, nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben daarvoor 2 stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. Vakbondsman Jo van der Herten.
8: Het kadert volledig in de besparingsmaatregelen die de federale regering doorvoert. Waarom willen van het feit dat we bij de lijn die stakingsaanzegging moeten indienen en er de gegarandeerde dienstverlening wordt georganiseerd, heeft dat impact op de dienstverlening.
6: Morgenavond weten we hoeveel bussen en trams er vrijdag zullen rijden. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt daar dan nog maximaal 2,39 euro. Stookolie wordt morgen dan weer duurder. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, leverde ons land hem uit aan de VS. Vorig jaar keerde hij terug naar hier, maar belandde hij meteen in een gesloten centrum. Allemaal onterecht, vindt Trabelsi, waarop hij 3 miljoen euro eiste. Maar volgens de rechter deed ons land niets verkeerd. Er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen in de Zwarte Zee, dat meldt Bulgarije. Gisteren werd in de Zwarte Zee ook al een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen 2 doden. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
9: 1 van die 2 schepen zou ook gezonken zijn. De bemanning van dat schip wordt nog steeds gezocht. En de Bulgaarse regering is op dit moment in crisisvergadering bijeen en zal binnen dit en enkele uren ook een officiële mededeling de wereld insturen.
6: Volgens Oekraïne zit Rusland achter de aanvallen. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maxima rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
2: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Goal.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Oudenburg zal ook voedselbedeling voor huisdieren organiseren. Doelgroep zijn kwetsbare gezinnen. Burgemeester Romina van Horen.
5: Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen, maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
4: De Doe-Expo van de Spiekpietjes keert dit jaar terug naar Oostende. De bagatel op de Wellington-renbaan wordt het decor voor deze Sinterklaas-activiteit. Vanaf eind deze maand tot 6 december worden enkele duizenden bezoekers verwacht. In woonzorgcentrum De Ril in Middelkerke zal een bijzondere theatervoorstelling plaatsvinden. Via livestream zal een show met muziek van Frank Sinatra uitgezonden worden. Later worden ook voorstellingen met Marleen Merks en Willy Sommers zo live uitgezonden. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostense gemeenteraad verzorgen. De uitzending wordt iets anders aangepakt, waardoor de camera's automatisch de sprekers volgen. Oostendenaar Jimmy Pauwaard verzorgt de uitzending en zal ook zijn collega's opleiden. In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
4: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

In hommage aan Jasmin brengen Evi Hansen, Andrea Kronenbergs en Amarilies Stemmerman een selectie van Jasmins mooiste nummers tot leven, samen met een live band. De hommage gaat door op vrijdagavond 6 november in het Staffersluiscentrum in Bredene.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Een huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Regionieuws.
3: In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Volgens gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene gaat het om een schending van de gemeentelijke regels die 1 parkeerplaats per woning opleggen. Volgens Christophe Vermeire is dat een gevaarlijk precedent. Het project zorgde ook al voor protest van omwonenden. Voortaan is er in Oostende een veerkrachtwandeling in het bosje. Coördinator gezondheid bij de stad Oostende, Pascal Sibiet.
4: En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
5: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
4: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Bouwgroep Versluis is niet onder de indruk van de uitspraak van de rechter in hun zaak tegen Yves Miroir. Ze hadden gevraagd dat er een verbod zou komen op uitspraken door Miroir over de Oosteroever. De rechter ging daar niet op in. Versluis zegt dat het gaat om een voorlopige uitspraak en de eigenlijke rechtszaak pas in januari start. Deze week start in Oostende de opbouw van de Oktober voor. Daardoor worden de markten verplaatst naar de Vendik Tivelaan. De kermis start vrijdagavond. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Noordzee Gold.

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedylandschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde kuszaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. Een man is veroordeeld omdat hij in de inkom van een bankkantoor in Oostende een vrouw probeerde te verkrachten. De feiten van de Marokkaanse Oostendenaar kwamen pas aan het licht toen een bankmedewerker de videobeelden bekeek. De dader kreeg 2,5 jaar cel met uitstel. Vanavond start basketbalclub Oostende zijn Europese campagne in de FIBA Europe Cup. Het Slovaakse Levice is de tegenstander. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trok een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Dat verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer weer helemaal om, vertelt journalist Jeroen van der Aura.
6: Sinds de middag eigenlijk ontaart het hier een beetje in het centrum van Luik. Verschillende vuilbakken zijn al in brand gestoken. Constant geknal van bommetjes ook. Molotovcocktails hebben we gezien zelfs. Het zijn zeker niet allemaal scholieren, maar ik heb wel de indruk dat de betoging gekaapt wordt door jongeren die uit zijn op rellen en confrontatie met de politie.
5: Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren kwamen tot stevige confrontaties met de politie. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hooggerechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. De Europese Voetbalbond opent een onderzoek naar een incident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens rust. Rond de 2 matchen tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wisselvallig en fris.
3: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
1: Ah, oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
5: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
6: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
7: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

vanavond en vannacht zakken de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen woensdag een zonnige dag, temperaturen tot 21 graden. Maar dat is voor het laatst dit jaar, want donderdag krijgen we wisselvallig weer en zakken de temperaturen naar 13 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Oudenburg zal ook voedselbedeling voor huisdieren organiseren. Doelgroep zijn kwetsbare gezinnen. Burgemeester Romina van Horen.
5: Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen, maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
4: De Doe-Expo van de Spiekpietjes keert dit jaar terug naar Oostende. De bagatel op de Wellington-renbaan wordt het decor voor deze Sinterklaas-activiteit. Vanaf eind deze maand tot 6 december worden enkele duizenden bezoekers verwacht. In woonzorgcentrum De Ril in Middelkerken zal een bijzondere theatervoorstelling plaatsvinden. Via livestream zal een show met muziek van Frank Sinatra uitgezonden worden. Later worden ook voorstellingen met Marleen Merks en Willy Sommers zo live uitgezonden. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. De uitzending wordt iets anders aangepakt, waardoor de camera's automatisch de sprekers volgen. Oostendenaar Jimmy Pauwaard verzorgt de uitzending en zal ook zijn collega's opleiden. In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

vanavond en vannacht zakken de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen woensdag een zonnige dag, temperaturen tot 21 graden. Maar dat is voor het laatst dit jaar, want donderdag krijgen we wisselvallig weer en zakken de temperaturen naar 13 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Volgens gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene gaat het om een schending van de gemeentelijke regels die 1 parkeerplaats per woning opleggen. Volgens Christophe Vermeire is dat een gevaarlijk precedent. Het project zorgde ook al voor protest van omwonenden. Voortaan is er in Oostende een veerkrachtwandeling in het bosje. Coördinator gezondheid bij de stad Oostende, Pascal Sibiet.
5: En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
5: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Bouwgroep Versluis is niet onder de indruk van de uitspraak van de rechter in hun zaak tegen Yves Miroir. Ze hadden gevraagd dat er een verbod zou komen op uitspraken door Miroir over de Oosteroever. De rechter ging daar niet op in. Versluis zegt dat het gaat om een voorlopige uitspraak en de eigenlijke rechtszaak pas in januari start. Deze week start in Oostende de opbouw van de Oktober voor. Daardoor worden de markten verplaatst naar de Vindictievelaan. De kermis start vrijdagavond. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: In De Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Dit is Noordzee Gold.

0: hele holle houten de boel maar in. En van je hele, van je holle, allemaal appeltjes van oranje, houd er de boel maar in.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. Een man is veroordeeld omdat hij in de inkom van een bankkantoor in Oostende een vrouw probeerde te verkrachten. De feiten van de Marokkaanse Oostendenaar kwamen pas aan het licht toen een bankmedewerker de videobeelden bekeek. De dader kreeg 2,5 jaar cel met uitstel. Vanavond start basketbalclub Oostende zijn Europese campagne in de FIBA Europe Cup. Het Slovaakse Levice is de tegenstander. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nicola Ullens is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder Mirjam Ullens. Dat heeft de jury beslist op het Assize-proces in Nijvel. Die oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden. Ullens gaf toe dat hij 3 jaar geleden 6 keer op zijn stiefmoeder had geschoten. Het beraad begon om 10:00 's morgens, maar de jury raakte het niet eens, zegt journalist Nathalie Dijk.
6: Uiteindelijk was het een bijzonder krappe meerderheid. 7 juryleden stemden voor moord, voor bedachtheid. 5 die bleven vasthouden aan die doodslag. De 3 rechters moeten in dat geval de doorslaggevende stem leveren en zij hebben zich aangesloten bij de meerderheid, de 7 die voor moord hadden gestemd.
5: Morgen kent hij normaal zijn straf. Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer op hebben als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Dat komt dus neer op een nultolerantie. En dat is nodig, zegt Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Je hoort Stef Willems.
7: Bij 0,5 tot 0,8 promille bijvoorbeeld neemt het ongevalsrisico in ons land bij 18 tot 25-jarigen ongeveer 2 keer zo sterk toe als bij oudere bestuurders. En daar probeert men met deze maatregel op in te spelen.
5: In Istanbul, in Turkije, heeft een meisje van 15 8 andere meisjes aangevallen met een mes op een middelbare school. Een van hen is daarbij overleden. Volgens de gouverneur was de aanvalster ook geen leerling op de school. Wat haar bezield heeft, is niet duidelijk. Vorige maand raakten nog 11 leerlingen gewond bij een schietpartij op een Turkse school. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een man van 22. Zo'n 2 weken geleden werden er al 5 mannen opgepakt in de buurt van Fairford, maar zij zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. Het Amerikaanse leger gebruikte de basis voor aanvallen op Iran. En wielrenner Jarno Widar heeft zijn eerste profzege beet. Onze 20-jarige landgenoot was de beste in de Italiaanse eendagskoers Trevali Varesine. Widar klopte de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen in een sprint. Het is toch een stevige wedstrijd. Vorig jaar won de Sloveen Tadej Pogačar die. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar 15 graden.
1: Dit is Noordzee Gold.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Oudenburg zal ook voedselbedeling voor huisdieren organiseren. Doelgroep zijn kwetsbare gezinnen. Burgemeester Romina van Horen.
5: Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen, maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
4: De Doe-Expo van de Spiekpietjes keert dit jaar terug naar Oostende. De bagatel op de Wellington-renbaan wordt het decor voor deze Sinterklaas-activiteit. Vanaf eind deze maand tot 6 december worden enkele duizenden bezoekers verwacht. In woonzorgcentrum De Ril in Middelkerken zal een bijzondere theatervoorstelling plaatsvinden. Via livestream zal een show met muziek van Frank Sinatra uitgezonden worden. Later worden ook voorstellingen met Marleen Merks en Willy Sommers zo live uitgezonden. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. De uitzending wordt iets anders aangepakt, waardoor de camera's automatisch de sprekers volgen. Oostendenaar Jimmy Pauwaard verzorgt de uitzending en zal ook zijn collega's opleiden. In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knoppen.

de tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken, een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen welk